0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
3: What's the trick? I wish I knew. I'm so done with

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Ze mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB Plus
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
4: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
3: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
5: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
3: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Mambo number 5.
1: Ja, zo heet het liedje van Lou Bega uit 1999. Goedemorgen.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
1: En we begonnen met de Love Games van Level 42. En zo zijn we vertrokken op deze dinsdag 11 augustus... voor een nieuwe ochtend van Horizon. Simpel Simons, we nemen je mee naar 9 uur deze ochtend. En dat doen we natuurlijk om je vakantiedag in te helpen... je werkdag in te helpen. Het is nog steeds rustig op de weg. Heerlijk, hè? Als dat je gewoon de mensen van de ANWB hoort zeggen... Er zijn geen bijzonderheden op de weg. Er is op dit moment nergens een file te bekennen. Lekker, maar wen er maar niet aan. Want voor je het weet, want volgende week is de bouwvak weer voorbij. En dan gaan ook steeds meer mensen weer aan het werk. Nou, als de scholen dan echt beginnen over een week of 2, 3... dan hou maar op. Dan wordt het gewoon weer druk op de weg. En dan staan al die files er gewoon weer alsof er niets aan de hand is geweest. Nee, precies. Maar dat is natuurlijk wel, want het is een zomertje wel. Ik zie de vergelijkingen weer met 1976. Ik was toen 11 jaar oud. En ik heb wel uit de overleveringen meegekregen... dat dat ook een hele warme, droge zomer was. De Rijn, hij heeft nog nooit zo laag gestaan. Of zij, ik weet niet, de Rijn is vrouwelijk, mannelijk. Maar in ieder geval, ja... Het smeltwater was al 3 maanden geleden allemaal weg. Dus ja, er komt totaal geen aanvoer. Dus ja, ik denk dat je binnenkort alleen nog maar te voet de Rijn over kunt steken. Ja, ik bedoel, er kan geen boot meer overheen. Nee. En dat geldt natuurlijk ook voor al die rivieren die daar weer op uitkomen. Zoals de Waal en de IJssel. Dat zijn er allemaal aftakkingen van. Dus ja, daar wordt het ook steeds minder. En regen van betekenis. Ja, ik zie het niet gebeuren hoor. Nee, echt niet. Maar goed, wat doen we eraan? Helemaal niets. Hoe wordt het weer? Nou, vandaag is het aangenaam. Geniet er maar van. Morgen wordt het al 30 plus. En donderdag wordt het echt gewoon heet. Gaan we weer richting de 5, 36 graden. Op een gegeven moment wen je er ook aan. Hè? Ja, goed. Hey, wat gaan we allemaal doen tussen nu en 9 uur? We hebben natuurlijk de Simple Shazam. Mooi liedje van Alabama Shakes. Garden heet het. De open deurplaat. Hans van Groesen met de Horizon Agenda. Natuurlijk gaan we het over het weer hebben. En ook de nieuws van bij ons komt voorbij om 8:05 en 9:05. Dus ja... We hebben volgens mij weer een lekkere show. En de hits, ik heb het er nog niet over gehad. En wie zijn er dan allemaal jarig? Nou, de man van All By Myself, Eric Carmen. Carrie, presentatrice uit Nederland, ze komt uit Rotterdam. Hamish Seclosion, hij is van de Pasadena. En ook Diana Woei is jarig. Biervrouw, ja. En ja, die vertelt alleen maar dat het heel erg heet is en niet gaat regenen. En deze man is ook jarig. Van zijn muziek, je mag hem 's nachts voor wakker maken. Joe Jackson, hier is hij met The Harder They Come.

Hij wordt 72 dit jaar, Joe Jackson. En dit is een van die leuke liedjes van hem. The harder they come, the harder they fall. Het is 7:15. En ja, dit is ook een dame die ja, eigenlijk wel een beetje aan het nadenken is of ze dat artiest zijn wel zo leuk vindt. Ik heb het over Ariana Grande.

ja, heerlijk. Well Alright van Santana. Daarvoor nog Ariana Grande, Thank You Next. En zometeen het nieuws van bij ons rond 5:30. Ook 99 Loefballons van Nena komt eraan. Maar nu is nieuw werk van Jams.

0: Nena, 99 Luftballons, hier bij Radio Horizon. En zometeen het nieuws van bij ons. En een hele mooie versie van Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Maar nu eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 10 minuten vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Na een ongeluk met een vrachtwagen is er file tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Een mooie versie van Lizzy. En deze cover vestigde haar naam een klein beetje in de muziekscene. Het komt uit 2013, dus ook alweer 13 jaar geleden. Deze versie van Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Goedemorgen.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Ja, welkom bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. En we beginnen met een zorgelijk bericht over verkeersveiligheid. Want in 8 campengemeenten is het aantal geconstateerde gevallen van rijden onder invloed opnieuw toegenomen. Alleen Valkenswaard wijkt af van die lijn. Opgeteld ging het de afgelopen 5 jaar om 248 gevallen. In 2021 naar 368 in 2025. Dat is een toename van 48%. Bergijk en Heesleende zagen het aantal zelfs meer dan verdubbelen. Alleen in Valkenswaard daalde het aantal met 24%. Ook de eerste helft van dit jaar laat een duidelijke stijging zien. 218 gevallen tegen 163 in dezelfde periode vorig jaar. De sterkste stijgingen zijn te zien in Heesleende, Bergijk en Veldhoven. Het gaat om geconstateerde overtredingen, niet om een directe meting van hoeveel automobilisten daadwerkelijk onder invloed rijden. Want meer controles kunnen ook tot meer registraties leiden. Dan een mooi bericht uit Borkel en Schaft. Het dorp kleurt deze zomer op veel plekken geel door bloeiende zonnebloemen. Dat is het resultaat van een actie van de werkgroep Biodiversiteit van het Dorpsinitiatief. De inspiratie kwam uit Leiden, waar een vergelijkbaar initiatief Buurten Groener maakte. Afgelopen april deelde de werkgroep ruim 400 zonnebloemen uit. Één voor ieder huishouden in het dorp. Bewoners van het appartementencomplex kregen een zonnebloem die geschikt is voor op de vensterbank. De actie zorgde niet alleen voor meer groen, maar ook voor meer gesprekken tussen buren over hoe hun bloemen groeiden. Door het succes krijgt de actie een vervolg. Ook volgend jaar wil de werkgroep inwoners blijven betrekken bij een groener en biodiverser Borkel en Schaft. En tot slot sportief nieuws uit Leende, want voetbalvereniging Dossel en bedrijf MCB gaan de komende 3 jaar samenwerken. MCB wordt sponsor van de club en is vanaf komend seizoen zichtbaar op de nieuwe thuis- en uitshirts. Ook ondersteunt het bedrijf de vereniging bij haar activiteiten. Dossel, voluit door Oefening Sterk Leende, bestaat al sinds 1929 en telt inmiddels ruim 400 leden. Een groot deel daarvan is naast het voetballen ook wekelijks actief als vrijwilliger van jeugdbegeleiding tot de kantine. Ook sportief gaat het goed. De eerste elftal sloot het afgelopen seizoen af als 4e van 11 ploegen met 10 overwinningen. Dit was het nieuws van bij ons. Meer nieuws lees je terug op rtvhorizon.nl of in de app voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters en Hartenbreker hier bij Radio Horizon. We hadden ook nog David Bowie en Tina Turner. En vandaag wordt het aangenaam met maximaal rond de 25 graden. Heerlijk zomerweer. En morgen wordt het een stuk warmer met maximaal tot 30 graden. En donderdag gaan we zelfs...

Mooi, hè? Words and Christians. Ja, een mooi liedje uit 1990 alweer. Daarvoor ook nog Eddie Grant, Do You Feel My Love. En zometeen natuurlijk een nieuw uur Simple Simons met onder andere de Simple Shazam. Dit is die van vorige week, van Benny Sings 22, Durnham Do.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder

0: niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
5: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
4: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
6: En van der Schoot knok, knok, knok. Maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
4: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van Nederland loopt vertraging op de A4... Antwerpen richting Rotterdam. Door een ongeluk tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid sta je daar 15 minuten in de file. De A59 tot slot Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder is het 20 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Love Will Save the Day. En daarvoor ook nog Yves Berensen.
1: Vandaag in het verleden.
0: Ja, goedemorgen en welkom in het tweede uur Simpel Simons. Ja, met mooie dingen zoals de open deurplaat en de Simpel Shazam. Maar eerst even de geschiedenis van vandaag. Deze 11e augustus. Dus we pakken er gewoon eens even bij. Want we kijken naar boven. Precies 27 jaar geleden gebeurde er namelijk iets bijzonders aan de hemel. Op 11 augustus 1999 was er een zonsverduistering boven Europa en Azië. En wat een moment was dat? Miljoenen mensen keken naar boven. Overal stonden mensen met speciale eclipsbrilletjes klaar. Waarom die brilletjes? Nou, simpel, ook al is de zon verduisterd, direct in de zon kijken blijft gevaarlijk. En die brilletjes beschermen je ogen, zodat je veilig kunt zien hoe de maan voor de zon schuift. Het was een unieke ervaring. Overdag werd het opeens donker, de temperatuur daalde, vogels werden stil alsof de nacht was gevallen. En dan, langzaam, kwam het licht weer terug. En weet je wat nou heel bijzonder is? Morgen, 12 augustus, is er weer een zonsverduistering te zien. De grootste in Europa sinds 1999. Wij zien in Nederland de zon voor 90% bedekt, maar ga je naar Noord-Spanje of IJsland, dan zie je zelfs de totale verduistering. Schijnt ook dat hotelkamers in Spanje ineens een stuk duurder waren deze week. Zonsverduisteringen laten ons even stilstaan. Ze herinneren ons eraan hoe bijzonder ons zonnestelsel is. Even wordt het donker en dan komt het licht terug. Dus houd morgen die hemel in de gaten, maar zorg wel voor een eclipsbrilletje. En als je het niet hebt, kijk er dan niet in, want een zonnebril is echt onvoldoende en je gaat je ogen onherstelbaar beschadigen. Dus wees voorzichtig. En vandaag is het de Yamanohi in Japan, in het Nederlands de Dag van de Berg. Sinds 2016 is dit een officiële feestdag in Japan. De Dag van de Berg is bedoeld om mensen dichter bij de bergen te brengen en om de voordelen van de natuur te waarderen. Waarom is dit zo belangrijk in Japan? Bergen bedekken bijna 80% van het Japanse land. Ze bepalen het klimaat en geven plek voor rust en ontspanning. De hoogste berg van Japan is de beroemdste berg Fuji. Deze vulkaan slaapt al sinds 1709. In de zomermaanden juli en augustus mag de Fuji beklommen worden tot aan de top, waar je de krater kunt bezichtigen. Veel Japanners maken deze tocht als een soort bedevaart. Ze plannen het vaak zo dat de zon boven zien opkomen vanaf de top. De berg wordt namelijk als heilig beschouwd in de Japanse cultuur. Ook leuk om te weten, het teken voor het cijfer 8 waarmee augustus wordt geschreven lijkt op een berg met een puntige top. Toevallig? Nou, ik denk het niet. Dus ga je vandaag ook even naar buiten. Nou, een berg hebben we hier niet, maar een mooie wandeling in de natuur doet natuurlijk ook wonderen. Ja, en zometeen de Horizonagenda met Hans van Groezen. Een leuk liedje van David Grant en Jackie Graham. En nu Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons. Oh.

0: duik samen met de gekke professor van Mad Science in de wereld van kracht. Zwaartekracht, centrifugaalkracht, precessie, zwaartekrachtpunt. Ze zijn er gewoon zonder dat je er iets voor hoeft te doen. En soms helpen deze krachten een handje en de andere keer werken ze juist weer tegen. En hoe werkt dat precies? En daarom organiseert Bibliotheek Veldhoven een workshop waarin je experimenteert met gyroscopen, wielfietsen, centripetale kracht, racebanen, vortexmachines en balanceerproefjes om zo zelf de eigenschappen van deze onzichtbare krachten te onderzoeken. Een doldwaze educatieworkshop, boordevol actie, humor en uitdaging. Geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, morgen van 2 tot 3 uur in de Bibliotheek van Veldhoven. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nasjipeer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het Voedselbos Lage Mierde. Openluchttheater De Huddenbergen in Luiksgestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luiksgestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergrijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Kyle Glass en Jack Black, oftewel Tenacious D. Je hoorde 25 jaar geleden deze. Tribute. En dan ineens nog gewoon, na 15 seconden stilte, komt er gewoon nog een klein gitaarriedeltje. Dave Grohl speelt trouwens een belangrijke rol op deze plaat. Hij zit in de videoclip, maar speelt ook mee.
1: Rolf Simons.
0: Het heet de Tribute. Goedemorgen, tijd voor het nieuws van bij ons. We beginnen met een sportief bericht uit Leende, want voetbalvereniging Dossel en bedrijf MCB die gaan de komende 3 jaar samenwerken. MCB wordt sponsor van de club en is vanaf komend seizoen zichtbaar op de nieuwe thuis- en uitshirts. Ook ondersteunt het bedrijf de vereniging bij haar activiteiten. Dossel, voluit door Oefening Sterk Leende, bestaat al sinds 1929 en telt inmiddels ruim 400 leden. Een groot deel daarvan is naast het voetballen ook wekelijks actief als vrijwilliger van jeugdbegeleiding tot de kantine. Ook sportief gaat het goed. De eerste elftal sloot het afgelopen seizoen af als 4e van 11 ploegen en haalde 10 overwinningen. Dan een mooi bericht uit Borkel en Schaft. Het dorp kleurt deze zomer op veel plekken geel door bloeiende zonnebloemen. Dat is het resultaat van een actie van de werkgroep Biodiversiteit van het Dorpsinitiatief. De inspiratie kwam uit Leiden, waar een vergelijkbaar initiatief Buurten Groener maakte. Afgelopen april deelde de werkgroep ruim 400 zonnebloemen uit, 1 voor ieder huishouden in het dorp. Bewoners van het appartementencomplex kregen een zonnebloem die geschikt is voor op de vensterbank. De actie zorgde niet alleen voor meer groen, maar ook voor gesprekken tussen buren over hoe hun bloemen groeien. Door het succes krijgt de actie een vervolg. Volgend jaar wil de werkgroep inwoners blijven betrekken bij een groener en biodiverser Borkel en Schaft. En we eindigen met een zorgelijk bericht over verkeersveiligheid. In 8 Kempen-gemeenten is het aantal geconstateerde gevallen van rijden onder invloed opnieuw toegenomen. Alleen Valkenswaard wijkt af van die lijn. Opgeteld ging het de afgelopen 5 jaar van 248 gevallen in 2021 naar 368 in 2025. Dat is een toename van 48%. Bergijk en Heesdeleende zagen het aantal zelfs meer dan verdubbelen. Alleen in Valkenswaard daalde het aantal met 24%. Ook de eerste helft van dit jaar laat een duidelijke stijging zien. 218 gevallen tegen 163 in dezelfde periode vorig jaar. De sterkste stijgingen zien we ook in Heesdeleende, Bergijk en Veldhoven. Het gaat om geconstateerde overtredingen, niet om een directe meting van hoeveel automobilisten daadwerkelijk onder invloed rijden. Meer controles kunnen ook tot meer registraties leiden. Tot zover het nieuws van bij ons. Nog veel meer en dit natuurlijk lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze app.
1: Radio Horizon. Simpel.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Een ongeluk tussen de Belgische grens en Hoogeheide veroorzaakt daar vertraging. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 5 minuten extra. Tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is ook een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Rolf Simons.
0: Simpel Simons.

0: Mr. Props. And Nothing Really Matters. Ik vind het een heerlijk nummer en het krijgt eigenlijk veel te weinig aandacht. Het is alweer 11 jaar geleden.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 11 augustus 2026 en precies 36 jaar geleden kwam een klassieker de Nederlandse top 40 binnen. Summer of 69 van Bryan Adams. Het kwam binnen op plaats 31. Op de B-kant stond The Best Was Yet To Come. Een nummer van zijn album Cuts Like a Knife uit 1983. Beide nummers zijn geschreven door Bryan Adams en Jim Vallance. Een sterke schrijverscombinatie. Summer of 69 staat op Reckless. Het album van Bryan Adams uit 1984. In 1985 werd het nummer voor het eerst op single uitgebracht. In Nederland was het toen geen succes, maar dat veranderde. Op 15 september 1990 bereikte de single de 5e plaats in de Nederlandse top 40. 5 jaar later dan de eerste release en toch een groot succes. Bryan Adams begon zijn muzikale carrière in de groep Sweeney Todd. Eind jaren 70 maakte hij daarmee 2 platen. In 1980 bracht Adams zijn eerste soloalbum uit. Maar zijn carrière nam pas echt een vlucht met Reckless uit 1984. Wereldwijd werden er maar liefst 7 miljoen exemplaren verkocht. Run to You en Summer of 69 komen beide van dit album. Een leuk detail, in de zomer van 69 was Bryan Adams zelf 9 jaar oud. Duidelijk geen autobiografisch nummer dus. Maar wel een enorme hit voor deze Canadese rocker die nog steeds optreedt. Vandaag draaien we Summer of 69 van Bryan Adams, want het is...
1: De

0: tegenwoordig ook Voice jurylid. Volgens mij vooral in Australië. Dit kwam uit 1984 en heette It's a Miracle hier bij Radio Horizon. 8:15. Ja, tijd voor propaganda.
1: Motor.

Jeroen van der Boom, Eén Wereld, hier bij Radio Horizon. Het zit erop voor vandaag. Veel plezier zo meteen met Horizon at Work. En vanaf 11 uur is hij er weer, Jan van Dommelen. En deze hele week, Garden van Alabama Shakes, onze Simple Shazam. MUZIEK

0: kan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo door en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
8: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
7: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
9: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling, dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
7: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van Nederland loopt vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zoenzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder vinden bergingswerkzaamheden plaats. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 15 minuten extra. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Eerske rijden geen treinen. Dat komt door een technisch onderzoek en duurt waarschijnlijk nog tot 9:30 vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeer. Informatie.
6: Radio Horizon.
5: Het nieuws van bij ons, de hits die

0: Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de achtste en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. De wandelroutes eindigen bij de kinderboerderij De Kleine Meer. Voor meer informatie over routes kan je terecht op de website van de wandelvereniging www.devoetjes.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Tijdens Duizel Landart geven 20 kunstenaars ieder op hun eigen manier een vorm aan het thema Duizel 1001. Naar aanleiding van het duizendjarig bestaan van Duizel. Rondom de kunstwandelroute Landart Duizel worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een fotochallenge, een educatief programma voor scholen, een lezing en rondleidingen. De kunstwandelroute Landart Duizel is iedere dag te lopen tussen 9 en 8 uur van 29 augustus tot 20 september. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits.

Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat zijn de A27, Gorkum richting Breda. Tussen Nieuwedijk en Geert Rijdenberg is je vertraging 10 minuten. En op de A76 richting Duitsland is het druk vanwege de Duitse grenscontroles. Daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Jan van Dommelen.

Hurry up. Het is bijna 6:06. Op deze dinsdag de 11e augustus, jaar 2026. Luisteraars, een hele goede morgen. Van harte welkom, Horizon at Work. Tussen haakjes de vakantiemodus met Van Dommelen achter de knopjes. Gisteren waren we even afwezig. Ja, dat kan nooit gebeuren. En vandaag zijn we er weer. Ja. Even een berichtje uit Dommelen. De voetbaldagen zijn daar begonnen. Daar was ik gisteren ook even geweest. Het was ontzettend leuk om te zien. Meer dan 230 kinderen die een leuke week tegen moet gaan. Althans, tussen haakjes. Het gaat er nog een beetje anders uitzien. Misschien in verband met de naderende hitte. Deze week, dat wordt speciaal opgelet. En mochten er bijzonderheden voordoen tijdens die voetbaldagen, dan laten we dat zeker weten. Ja. We hadden muziek van Blondie en zangeres Debbie Harry. Sunday Girl. En hier is Peter Allen. Hij gaat naar Cesario. Vooruit, jongen.

0: bij. Ja. Angeline aan de Middellandse Zee in Benidorm. Het verhaal van Peter Koelewijn en zijn Rockets. Peter Enski, Koelewenski. Oké, olé. Ja. Was toch een grote zomerrit, hè, toen, hè?
1: Ja, zeker.
0: En daarvoor hadden we Peter Allen en gingen we naar Rio de Janeiro.
1: Nou.
0: En wat doen wij? Iedereen wacht hier heel, heel uitkijkend naar een paar regenbuitjes. Behalve Eruption. Nee.

Ja, dat waren Don en Phil Everly, hun groot hit. Een van de vele hits van de heren trouwens. Walk Right Back. Ja, Right Back. En daarvoor hadden we Eruption, I Can't Stand the Rain. I Can't Stand the Rain. Nou ja, goed, wij dus wel. Dus allemaal even een beetje wachten op die buitjes die waarschijnlijk eind van de week toch gaan komen. Oké, dan een berichtje van de collega's van Omroep Brabant. Die bestaan dit jaar 60 jaar. Zeg ik het goed, 60 jaar. En 1 september is daar een feestelijke dag. Feestelijke dag voor. Dus we zijn benieuwd wat het allemaal gaat worden. Houd even de site van de jongens.

Ja, ik keek net even op mijn appjes en jongen, jongen, het liep over. Dat klopt niet, van Omroep Brabant, die bestaan 50 jaar. Oh ja, ja. Zijn er een paar wakkeren onder ons, zeg, hè? Ja, ja. Goed, dankjewel voor de reacties. Dan kijken wat gaat gebeuren. 1 september dus, in 1976 begonnen destijds Omroep Brabant. Ja, bestaan dus dit jaar 50 jaar. Dan wordt op 1 september gevierd, houd het in de gaten. En natuurlijk de hartelijke gelukswensen en proficiat ook hier van het hele team van Horizon en 1 Kempen.

Met succes uit België, uit Vlaanderen, voornamelijk natuurlijk Dana Winner. Met Woordenloos, een van haar vele hits en ook bij ons heel populair. Daarvoor hadden wij Paul McCartney en Jet. En zo dadelijk de agendaberichten met Han van Groeze. Eerst nog even Steely Dan.

0: LoveU organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. Zondagmiddag staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij 3 brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Uit de gouden hitparade tijd was dat Petula Clark en My Love. En daarvoor hadden we de agenda berichten door Hans van Groezen. Wederom dank. Dank, dank, dank. Daarvoor.

Dromen in kleur. Blijft een mooie opname, hè? Een van de vele successen voor Suzanne en Freek. En daarvoor hadden wij de Sweet Sensation met een Sad Sweet Dreamer. En dat blijft ook mooi. Deze tram is ook van een meneer Don Henley. Die kennen we ook nog van de Eagles. Daar huppelde hij bij vroeger. En dit is een grote solo hit, Boys of Summer.

0: Had even een aanloopje nodig, hè? Ja, van de LP With The Beatles. Waren dat de jongens uit Liverpool met Hold Me Tight? En wat hebben we nog meer voor je? Don Henley en The Boys of Summer. Hier bij Horizon at Work, tussen haakjes, de vakantiemodus. We hebben Elvis Costello nog voor je en een stukje Bruno Mars. En dan gaan we weg richting de commercials en de nieuws van 11 uur.
1: Tot straks.
0: Tot straks, zou ik zeggen. Ja, het is ongelooflijk. We gaan hier echt aan de koffie.

0: last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs.

0: 2 mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is de A27 dicht, Gorkum richting Breda. Tussen Werkendam en Geertruidenberg stond eerder vanochtend een auto in brand. De weg is dicht en omrijden kan het best via Dordrecht over de A15 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon aan het werk in de vakantiemodus. Met Van Dommelen behind the buttons. Achter de knopjes openen wij met Fleetwood Mac. En dat heet Don't Stop. Dat doen we het zeker niet. Nee, tot aan 12 uur dit zomerse programma voor je. Nou, de zomerse muziek, ook deze. Van de meneer die we allemaal kennen van vroeger uit de soulperiode. We hebben het over Wilson Pickett, The Midnight Hour.

Productie van George Moroder. We draaien ditmaal de korte versie, 11 over 11. 11 over 11, ja. Op de 11e augustus. Ja, sterk dat hij kan, hè. Ja. Ik heb er niet geoefend. Dat komt er zomaar uit in één keer. Ja, ik kan nog niks doen. Hoor eens aan het werk in de vakantiemodus. I feel love, Donna Summer. En het is natuurlijk, voordat we het bijna vergeten, ook nog Heze Kermis. Heze Kermis.

gouden successen uit de jaren 90 van de Two Brothers on the Fourth Floor. Met Never Alone and Dreams. Was ook een grote hit van deze leuke formatie. En ja, dan mag ik wel aardig terugkomen. Een beetje die jaren 90 zo. Deze trouwens ook, eind jaren 60. Booker T. Jones en de Memphis Group. Soul Limbo.

onder de naam Corona. En ze wist eigenlijk helemaal niet wat er later zou gebeuren. Dat was wel met The Rhythm of the Night. Was een groot hit. En daarvoor hadden we het instrumentaaltje van Booker T en de MG's. En ja, dat heette weer Sol Limbo, hè? Sol Limbo, ja. 5 minuten voor 11:30. Hoogste tijd voor The Beach Boys.

Origineel uit de jaren 60 van de formatie The Drugs. En dit was de versie van Wet, Wet, Wet. Heette dan ook weer Love is All Around. Blijft een mooie opname, jazeker. Zo dadelijk de agendaberichten. Ze hebben vermeld dat eind augustus is het weer omhezen. De hoogste tijd van de Brabantse dag. En dat betekent, het thema is alles uit de kast. Echt, alles uit de kast? Ja, nou, ook deze kast. Nee, is een grapje. Ik kwam toevallig zo uit. Het is al bijna raak, toch? Ah nee, het is raak. Eddie Zobby deed ook mee. Maar dat is een andere plaat.

0: Duik samen met de gekke professor van Mad Science in de wereld van kracht. Zwaartekracht, centrifugaalkracht, precessie, het zwaartekrachtpunt. Ze zijn er gewoon zonder dat je er iets voor hoeft te doen. En soms helpen deze krachten een handje en de andere keer werken ze juist weer tegen. En hoe werkt dat precies? En daarom organiseert Bibliotheek Veldhoven een workshop waarin je experimenteert met gyroscopen, wielfietsen, centripetale kracht, racebanen, vortexmachines en balanceerproefjes om zo zelf de eigenschappen van deze onzichtbare krachten te onderzoeken. Een doldwaze educatieworkshop, boordevol actie, humor en uitdaging. Geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Morgen van 2 tot 3 uur in de Bibliotheek van Veldhoven. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. Openluchttheater De Huddenbergen in Luiksgestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luiksgestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergrijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

0: was voormalig bassist bij Longtail Early en de Shakers uit het Arnhemse.
1: Ja. Ja.
0: We hebben het over Hank the Knife en zijn bandje The Jets. The Jets. En de Guitar King, groot hit voor de jongens. En we bedanken Hans van Groeze, Hans van Groeze, voor de agendaberichten. Ook weer op deze dinsdag, de 11e augustus. Jazeker. En we blijven tropisch. Tropische buien. Met deze grote hit voor Hoedje El Salto en

Kapunka, ja. Kapunka. Feestneus, hè, die Spanjaarden, jazeker. Ja, dat was Paco. Paco had ook een groot hit, heette Taka Taka. En het is ook natuurlijk zo, als je daar in Spanje bent, dus 's avonds loop je een beetje te wakkelen, zo langs die terrasjes en door die terrasjes heen. En je gaat ergens neervallen en dan zo'n sfeervolle muziek. Ja, dat kan niet missen, hè, natuurlijk. Nou, dan heb je dat wel om te kiezen. Vakantietijd noemen ze dat, hè? Ja, vakantietijd. Hier is Olita Adams, The Window of Hope.

Ik denk voornamelijk voor heel veel vrouwelijke fans. Deze van Elvis Presley, Kiss Me Quick. En daarvoor hadden we Alita Adams en The Window of Hope. Window of Hope. Ik heb er nog twee te gaan. Of eentje nog. Nog één plaatje. Isaac Hayes en zijn orkest. Team from Shaft. De film met Richard Roundtree. Dan gaan we op weg richting commercials en een nieuws van 12 uur. Met de bekkenslag en de gitaartjes. Alles wat erbij hoort. Na 12 uur de muziek van de smaak. Van smaak. En dan gaan we de middag in met Peter van Echt. Tussenuur erbij. En Echt van Echt. En dan gaan we weer de avond in. Met Ruud. Jazeker. Wat mij betreft, fijne dag nog. Maak er iets moois van. Voor de mensen die vakantie aan het vieren zijn. Nog heel veel plezier. Voor hen die aan het werk zijn. Lekker een beetje doorbijten. Voor de mensen met de voetbaldagen in Dommelen. Ook heel veel plezier nog. We houden het even in de gaten voor de komende tijd. De komende dagen bedoel ik. Met die hitte die gaat komen. Bedankt voor het luisteren. Ik zeg niks meer. Tot morgen. Dag.

0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio.

0: Makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
2: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluid zit hij in Rusland. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A27 van Gorkum naar Breda bij Hank. Door een pechgeval is de rechter rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws.

0: vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 file die zo'n 5 minuten vertraging oplevert op de A27 van Gorkum naar Breda. Bij Geertruidenberg is nog 1 rijstrook dicht na een ongeluk van vanmorgen. Ze zijn aan het bergen en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Peter Zwaag.

0: LoveU organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. Zondagmiddag staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij 3 brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed.

0: De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

0: Chaplin maakte die uiteindelijk deze ontzettende mooie plaat. Hadden wij Robert Plant en Jordan de Big Love.
1: Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon.

Bijna 15 minuten over twee op deze dinsdag, deze 11e augustus. Een bijzonder goede middag en van harte welkom bij dit nieuwe tussenuur. Vakantiemodus, daar zitten we nog middenin. Maar dat maakt ons allemaal niet zoveel uit. Je kunt gewoon elke werkdag blijven luisteren naar het tussenuur hier op Radio Horizon. Hadden wij Carly Rae Jepsen. I really, really, really, really like you. Dit is een beetje madness. Dit is our...

to Cairo. Ze hebben ontelbare mooie hits gemaakt. Hadden wij Madness en dit was er eentje van. En je hoorde Our House. Ik denk, wat gebeurt er toch? Maar in één keer herkende ik deze plaat weer. Het intro. Dit is Alex Warren, Fever Dream.

V hadden wij T.S. Monk. En daarmee is het 3:05 geworden in het tussenuur. Op deze dinsdag. Dit is Olivia Rodrigo en Stupid Song. New York City.

Travy McCoy en Jason Umbres en Rough Water. En daarvoor hadden wij dat hele mooie liedje nog van James Blunt. En 1973. Het was niet zijn geboortejaar. Je zou het haast wel denken, want hij zingt vol passie over dat jaar. Maar zijn geboortejaar was het 1974. En daarvoor hadden we nog dat hele domme liedje wat genoteerd staat in de hitparade. Dat hele stomme liedje. Stupid Song, ze zegt het nogal zelf. Olivia Rodrigo. Dit is muziek uit de hitparade van dit moment. Vanmiddag om 4 uur, hè? Ook even luisteren, hè? Want dan zijn we er weer met een nieuwe...

Na 3 uur geworden op deze dinsdagmiddag. Het betekent het einde van het tussenuur. Was dit nog Soul to Soul? En je hoorde Back to Life. Zometeen nog de banners. En dan spreken we elkaar straks om 4 uur weer voor het nieuwe Echt van Echt.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hoge

0: ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter.

0: naar Rotterdam bij Zwijndrecht ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

0: van James Ingram en Michael McDonald en Yamo Be There. Even na 4 uur geworden op deze dinsdag, deze 11e augustus. Van harte welkom bij deze nieuwe Echt van Echt.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent.

Gisteren dus aan een nieuw televisieavontuur begonnen. Vanaf gisteravond presenteert hij 3 weken lang om en om met WNL-collega Sam Hagens de Late Night Talkshow. Goedenavond in Nederland. En dat heeft hij op een hele mooie manier gedaan. Ik heb het zelf kunnen zien. U ook waarschijnlijk. Maar dat is hem ook wel toevertrouwd natuurlijk. Garland Jeffries hadden we met Take Me to the Matador. De nieuwe van Summer, My Body Isn't

Mello en Kelsia Ballerini en Jorde Another Drink. De laatste grensparkwandeling van het jaar van wandelvereniging Voetje voor Voetje vindt plaats op 25 augustus in Valkenswaard. Wandelliefhebbers kunnen kiezen uit 4 routes van 7, 11, 16 of 20 kilometer die allemaal door het grensparkgebied rond Valkenswaard voeren. Alle routes beginnen bij de kantine van voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat 85 in Valkenswaard en starten kan vanaf 8 uur en de wandelroutes die eindigen bij de kinderboerderij De Kleine Meer. Wilt u meer weten? Bezoek de website van de wandelvereniging.

zo kun je het natuurlijk ook zeggen. De Zoo van Shakira. En daarvoor hadden wij nog Eurythmics en There Must Be an Angel. Ja, van de week nog een klusje gemaakt. Bij iemand. Ik ben niet de allerhandigste, maar ik kan wel iets, zeg maar. Ja, dat wordt dan zo met elkaar verrekend. Is dat eigenlijk dan Dirty Cash? The Adventures of Stevie.

Ja, Dirty Cash. The Adventures of Stevie V. Zometeen hebben we natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. En wilt u daar gebruik van maken, doe het via info@rtvhorizon.nl. Redactie Hans van den Broek, presentatie Hans van Goezen. Lever het bij ons aan 2 weken voor aanvang van uw activiteit. Hebben we tijd genoeg om het op te nemen in de dagprogrammering hier op Radio Horizon. Tot aan

0: Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de achtste en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. De wandelroutes eindigen bij de kinderboerderij De Kleine Meer. Voor meer informatie over routes kan je terecht op de website van de wandelvereniging www.devoetjes.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Tijdens Duizel Landart geven 20 kunstenaars, ieder op hun eigen manier, een vorm aan het thema Duizel 1001. Naar aanleiding van het duizendjarig bestaan van Duizel. Rondom de kunstwandelroute Landart Duizel worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een fotochallenge, een educatief programma voor scholen, een lezing en rondleidingen. De kunstwandelroute Landart Duizel is iedere dag te lopen tussen 9 en 8 uur van 29 augustus tot 20 september. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

werden gisteren na 5 uur gealarmeerd vanwege een verkeersongeval op de Hugte in Maarhezen. Ter hoogte van de inrit van een agrarisch bedrijf kwamen door onbekende oorzaken een auto en een tractor met elkaar in botsing. De auto raakte vervolgens van de weg, ramde een elektriciteitskast en kwam in de naastgelegen sloot tot stilstand. De betrokkenen kwamen allemaal met de schrik vrij. Niemand raakte gewond en de auto liep schade op en moest door een berger worden afgesleept. Gelukkig dat het bij schade is gebleven. Materiële schade. Dat wordt uiteindelijk allemaal weer opgelost. Dit is Alan Walker en Faded.

0: Radio Horizon. Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Radio Horizon.
2: Ja, en heb jij nieuws van bij ons? Dan deel het met ons, hè. info@rtvhorizon.nl. Zometeen alweer het allerlaatste weer nieuws en verkeer van 5 uur van deze dinsdagmiddag. En daarna zijn we bij u terug met het uurtje waarin wij altijd onderweg zijn naar een nieuwe knooppunt Leenderheide.
3: Oh, oh.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Szulcsok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N2 Eindhoven-Maastricht. Bij Veldhoven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: Welkom terug ook bij alweer het allerlaatste uurtje Echt van Echt voor deze dinsdag. Deze 11e augustus hadden wij Wayne Wade en You're the Lady.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

De Braxtons hadden we met The Boss. En daarvoor hadden wij nog Miles Smith en Niall Horan. En Jorden Drive Safe. Ja, de hulpdiensten werden gisteren gealarmeerd iets na 5 uur. Vanwege een verkeersongeval op de Hugte in Maarhezen. De hoogte van de inrit van een agrarisch bedrijf kwamen door een onbekende oorzaak een auto en een tractor met elkaar in botsing. Maar gelukkig kwam iedereen met de schrik vrij. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het was toch even een soort van tragedie op dat moment. Dit

is het bijna 5:30 geworden. Frank van Leeuwen uit Budelschoot, je hebt het gisteravond allemaal kunnen zien, is gisteren maandag 10 augustus aan een nieuw televisieavontuur begonnen. Vanaf die avond presenteert hij 3 weken lang om en om met WNL-collega Sam Hagens de Late Night Talkshow Goedenavond Nederland. Dat heeft hij op een hele goede manier gedaan gisteren. Hebben we allemaal kunnen zien. Ja, het is hem ook wel toevertrouwd natuurlijk, hè. Ja, en misschien ook wel toepasselijk eigenlijk. While you see a chance, take it. En dat heeft hij gedaan. Dit is Steve

Het is wel een beetje roar, zoals sommige mensen dat hier in de regio wel eens zeggen. Een beetje raar, maar waar. Hadden wij Katy Perry en roar. Dit is Ryan Paris. Volgens mij was dit echt de zomerrit van 1983. Dit is Dolce Vita. En dan zometeen aansluitend... Ja, sorry hoor. Aansluitend de allerlaatste horizonagenda voor deze dinsdag, deze 11 augustus.

0: LoveU organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. Zondagmiddag staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij 3 brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

hit van dat alles. En daarvoor hadden wij nog Bruno Mars. En you're all my soul. Het is 6:10 geworden. Zijn we natuurlijk in afwachting van een nieuwe knooppunt. Leen de Rijden straks om 6:00 met collega Frans van Dam. En blijf daarna ook nog even lekker hangen bij Radio Horizon. Want we hebben natuurlijk ook nog de dinsdag editie van Horizon verbreed. Dit is Paul McCartney. And with a little love.

zonder geluk vaart uiteindelijk niemand wel. Een beetje geluk hebben we altijd wel nodig, toch? Paul McCartney, bedankt voor het luisteren nogmaals. Ik wens je nog een hele mooie avond. En morgenmiddag om 2:00, dan melden wij ons weer voor een nieuw tussenuur. Dit is nog...

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. Dus slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Helene de Geest van de AWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is de vertraging 10 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A67 bij knooppunt de Hoogte is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.
8: En we zijn weer begonnen. Van harte welkom dinsdag 11 augustus 2026. De dag waarop dat NEC tegen Olympiakos speelt in de voorronde van de Champions League. Gaan we in de gaten houden. Dit is

We schuwen een beetje gitaarwerk niet, dat weet u ondertussen al. Dusty Hill overleed vorig jaar. En Billy Gibbons en Frank Beard die zijn verder gegaan samen met Elwood Francis. En voor de mensen die fan zijn, die hadden ze waarschijnlijk wel gezien op Bospop dit jaar.

1972. Rupert Holmes, de man van de Pina Colada song. Die schreef het voor The Boys and Give Up Your Guns. 18 minuten over 6. Gisteren werden we gebeld door een luisteraar. Die zegt, ja maar wacht eens heel even Frans van Dam. Het is allemaal leuk en aardig. Jij met je lekkere warme weer heerlijk. Maar voor de boeren is het allemaal minder. Ik bedoel, akkerbouwers met aardappelen, groenten of mais. Wat nog moet groeien. Is de combinatie van hitte en droogte natuurlijk helemaal niet goed. Er moet flink beregend worden. En er is kans op opbrengstverlies. En zeker in deze periode. Want we zijn al lang zonder water. Dus we gaan daar genuanceerd mee om. Waarvoor dank overigens. Wij horen graag uw op- en aanmerking op frans@rtvhorizon.nl. En we gaan er rekening mee houden. Dit is Bluff. En over de Dam nog een keer.

0: Tiesto, Jonas Blue en zangeres Rita Ora.
1: En Ritual Time, 2019 al trouwens.
0: Zometeen de ANWB.
1: Kijk even waar dat het vast staat op welk knooppunt. En wat doen we nog meer? De nieuwe van Chaka Khan en Snoop Dogg. Die kwam vorige week uit. Die hoor je daarna.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

0: show aan.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ze klinkt er anders dan dat ik gewend ben. De nieuwe single van Chaka Khan. De hulpmiddelen worden niet geschuwd. Samen met Snoop Dogg. En Boogie's in my soul. Dit zijn Barry Morris en Robin Gibb uit de film Saturday Night Fever.

0: Het is Jimmy Callum. Speciale uitvoering van Everlasting Love van The Love Affair natuurlijk. Patricia Pai heeft dat ding ook nog eens een keer gezongen. Vicky Sue Robinson, Sandra van Maria Magdalena, U2 en Gloria Estefan. Ja, en dit was de versie van Jimmy Callum. Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Dit is Bob Seger.

1982. En hoe heet hij ook alweer? Ja, inderdaad. Allentown. We zijn er doorheen. De Alabama Shakes die komen eraan als Simple Shazam. En daarna Rutte, ja, die is er weer. Heel veel plezier daarmee. En tot morgen. Bye bye.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
3: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
2: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van der Linden.

Je zou hem bijna vergeten, maar dat is niet zo. Frans, mijn steun en toeverlaat hier bij Radio Horizon. Frans van Dam, bedankt voor jouw bijdrage de afgelopen uren. En ik heb lekker een verrassing voor je. Jawel, nou ja, verrassing. Ik heb gewoon een lekker lijstje samengesteld. Zoals ik dat elke week voor je doe. Tot 9.

Ik kan me nog de zomervakanties herinneren van vroeger. Vroeger was het zomervakantie en had je dus regen of zonneschijn. En als je dan wat ging doen, ja, dan hadden ze een programma gemaakt voor buiten. Maar als het dan echt zou regenen, dan zou alles naar binnen verplaatst worden. En eigenlijk is het niet erg veranderd. Als de temperaturen heel hoog oplopen, dan worden alle activiteiten binnen gedaan. Heerlijk, onder de airconditioning. Lekkere muziek hier bij Radio Horizon. En wat dacht je van deze?

Een vliegtuigje in Noorwegen heeft gisteren een opmerkelijke noodlanding gemaakt. De hulpdiensten kregen een melding van de piloot dat hij een gecontroleerde noodlanding had uitgevoerd. De twee inzittenden bleven daarbij ongedeerd. En dan zou je zeggen, ja, hoezo ongedeerd? Wat heeft hij dan gedaan? De piloot namelijk besloot tot de noodlanding nadat hij merkte dat de motor vermogen verloor. En tijdens de landing draaide het vliegtuigje zich geleidelijk om en kwam het op zijn dak terecht.

Als we dan toch in de vliegtuigen bezig zijn, dan heb ik het volgende bericht voor je. Een vlucht van de Canadese luchtvaartmaatschappij Porter Airlines is donderdag geannuleerd omdat een kind, ja geloof het of niet, een kind weigerde te gaan zitten en een veiligheidsgordel vast te maken. De reis werd omgeboekt naar de volgende dag. Nou, of het dan toch gelukt is de volgende dag, dat vertelde het verhaal verder niet.

Ik heb goed bericht voor de mensen die After Eight zo lekker vinden. After Eight is niet de tijd na achten zo dadelijk. Nee, het is het dunne chocolaatje met muntvulling dat al decennia lang in het bonbonschaaltje van elke opa en oma lijkt te liggen. Het breekt namelijk na 64 jaar de vertrouwelijke formule. Er komen namelijk drie smaken bij. Karamel,

Ik heb zonnepanelen, ik heb een warmtepomp en ik sta heel kort onder de douche, alleen maar om het milieu te sparen. De regering van Trump betaalt energiebedrijven miljarden om te stoppen met duurzame windmolenprojecten. En het vrijgekomen geld moet dan geïnvesteerd worden in fossiele energieprojecten, zoals gascentrales en LNG-terminals. Nou, het is dus precies de omgedraaide wereld waar we hier

Ik heb ook een klein beetje verstand van techniek. Ik hoorde uit de techniekruimte een vreemd alarmpiepje. Ik ga naar binnen. Ik kijk wat het is. Kan het niet vinden. Besluit dan maar weer terug te gaan. En ik doe de deur achter me dicht en het piepje houdt op. Nou, is dat miraculeus of niet?

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
3: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
2: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
4: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer, ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
2: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Ruud van der Linden.

Welkom in het nieuwe uur na achten hier bij Radio Horizon. Temperatuur hier nog steeds 22 graden. En dat heeft te maken met het feit dat wij hier airco hebben. Radio Horizon, zo dadelijk heb ik voor je Sting, An Englishman in New York. En ik heb nog meer moois. Tot 9 uur ben ik bij je. En je kan ons beluisteren op de 3 landfrequenties die we hebben. En nou, 4 eigenlijk, want we zijn ook via DAB Plus te beluisteren hier in de regio. En natuurlijk wereldwijd www.rtvhorizon.nl. En dit is ook mooi. Dit is Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is.

Het zal je niet ontgaan zijn dat de temperaturen weer op gaan lopen. Vanaf morgen krijgen we weer een reeks warme dagen. Donderdag en vrijdag kan de temperatuur zelfs oplopen tot 35 graden. Nou, dat wist je ongetwijfeld wel. Maar wat je waarschijnlijk niet wist, is dat de milieustraten andere openingstijden hebben. Vanwege diezelfde hitte. Vanwege die hogere temperaturen treedt het milieustratenhitteprotocol in werking. Jawel, dat hebben ze daar ook. Openingstijden worden aangepast om de veiligheid en gezondheid van de bezoekers en medewerkers te waarborgen. Kijk op de site, want Bladel, Eersel en Valkenswaard, daar gelden andere tijden voor. Dus wees gewaarschuwd.

New Religion hier bij Radio Horizon. When We Stand Together. Dit is Nickelback. En ja, krap er eens even achter je oren. Wanneer was dat ook alweer dat die plaat actueel was in de hitparades? Zal je uit de droom helpen? 2011. One

radiostation werkt 24 uur per dag voor jullie. Greep uit de programmering van 7 tot 9. Simple Simons, Horizon at Work van Jan van Dommelen van 9 tot 12. Knooppunt Leender Heide met Frans van Dam. Daar hebben we hem weer. Elke dag te beluisteren van 5 tot 7 uur. En Horizon verbreed met elke dag een andere presentator van 7 tot 9. Ja, en ik ben er ook tot 9. Oh, en deze had ik je beloofd, hè? An Englishman in New York. Dit is Sting uit 1998.

het vandaag dinsdag is, dinsdag de 11e augustus, hebben we het over Home on Monday, de Little River Band uit 1977. En al dat moois komt hier voorbij bij Radio Horizon.

0: and right.
1: 1983, daar hebben we het over als we luisteren naar deze Ward Fun. En I Just Might, dit is Bruno Mars hier

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
3: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de meesten en voor de omwennenden. Voor de oerlijst en ook voor de meesten in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
2: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90/100ste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
4: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
2: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou er geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen, is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
3: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers dit horen, zelfs op vakantie zijn.
2: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden. Minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.